0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. My brother Joe will me climb down the family tree that grew outside our bedroom window. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker doen, na hack vorig jaar juli. Achterstanden duren tot 2028. Duitsland verlaagt accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter en stelt een maximumprijs in vanaf 1 oktober. Het VN-Mensenrechtenbureau meldt dat Russische troepen veel seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Slachtoffers zijn vooral Oekraïnse krijgsgevangenen. Trump ontzegt CNN, M. Snow en Politico toegang tot het Witte Huis wegens nepnieuws. Meer media volgen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: En tot zover het weer.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker doen, na HEC vorig jaar juli. Achterstanden duren tot 2028.
3: Duitsland verlaagt accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter en stelt een maximumprijs in vanaf 1 oktober. Het VN-Mensenrechtenbureau meldt dat Russische troepen veel seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Slachtoffers zijn vooral Oekraïnse krijgsgevangenen. Trump ontzegt CNN, M-Snow en Politico toegang tot het Witte Huis wegens nepnieuws. Meer media volgen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: signalen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Krijg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Duitsland verlaagt accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter en stelt een maximumprijs in vanaf 1 oktober. Het VN-Mensenrechtenbureau meldt dat Russische troepen veel seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Slachtoffers zijn vooral Oekraïnse krijgsgevangenen. Trump ontzegt CNN, M. Snow en Politico toegang tot het Witte Huis wegens nepnieuws. Meer media volgen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Mm.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaal gedupeerden versnellen. President Trump weert CNN, Politico en MSNOW per direct uit het Witte Huis. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren, nadat zij vorig jaar werden gehackt. En Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland mestmatig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaal gedupeerden versnellen. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren nadat zij vorig jaar werden gehackt. En Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.

0: Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.
1: Y'all ready for this?
0: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaal gedupeerden versnellen. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren nadat zij vorig jaar werden gehackt. En Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22.

0: Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Maar als Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland mestmatig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijs met 17 cent per liter te verlagen. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagen schandaalgedupeerden verder versnellen. En president Donald Trump weert CNN, Politico en MSNL per direct uit het Witte Huis en beschuldigt ze van het verspreiden van nepnieuws en leugens. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land mestmatig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt de maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Maar als Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: halen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee door roestlekke giftige stoffen. En de Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen met 17 cent per liter te verlagen. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu, het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019... heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen euro kostte. Om 2050 kan dit iedere twee jaar gebeuren. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. En de Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Om 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord, dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: draaien.
1: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Well, I hope and I pray, but maybe someday you'll walk in the room with my heart. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept voor onderhoud. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen euro kostte. De verwachting is dat dit rond 2050 iedere 2 jaar kan gebeuren. En Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De replica van VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept voor onderhoud. En op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Enzo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Helenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit 1 van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. Een mogelijke cyberaanval heeft stemmen in Moskou ontregeld tijdens de Russische parlementsverkiezingen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. En Trump heeft de nieuwe sanctiewet tegen Rusland ondertekend, waarmee importheffingen tot 100% opgelegd kunnen worden aan landen die Russische brandstof kopen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. Een mogelijke cyberaanval heeft stemmen in Moskou ontregeld tijdens de Russische parlementsverkiezingen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. En Trump heeft de nieuwe sanctiewet tegen Rusland ondertekend, waarmee importheffingen tot 100% opgelegd kunnen worden aan landen die Russische brandstof kopen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: vallen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, maar dat is ook dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arctisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: get back to you.
1: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. Een mogelijke cyberaanval heeft stemmen in Moskou ontregeld tijdens de Russische parlementsverkiezingen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arctisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. Een mogelijke cyberaanval heeft stemmen in Moskou ontregeld tijdens de Russische parlementsverkiezingen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vlakbij het station in het centrum van Maastricht werd vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages. Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middag ongeveer 30 mensen verzameld voor een tegendemonstratie. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: signalen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Krijg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

Pareltjes, eendagsvliegen en oh ja momenten. Dit is de Net Niet Top 2000.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middaguur ongeveer 30 mensen verzameld voor de demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit. Het is een tegendemonstratie tegen die op het Malieveld, waar wordt gedemonstreerd tegen de regeringsplan op het gebied van immigratie. De politie is zichtbaar aanwezig met oproeppolitie en 2 politiebusjes. De demonstratie is aangemeld bij de gemeente. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar recordhoogte omdat de regering het dit jaar niet inslaat het begrotingstekort in te dammen. Justitieminister David van Weel heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Vlakbij het station in het centrum van Maastricht werd vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: for you. I can't take my mind.
1: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het Statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft vanmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade in Zevenaar. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar recordhoogte omdat de regering het dit jaar niet inslaat het begrotingstekort in te dammen. Justitieminister David van Weel heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Vlakbij het station in het centrum van Maastricht werd vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de borsages. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Krommenie nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. De politie heeft vanmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade in Zevenaar. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door 2 piloten, 1 voor de bewegingen en 1 voor de camera. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Kommenier nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. Rond 2:30 zagen vrienden hem aan een treindeur hangen. Een politiehelikopter vond hem naast het spoor. Hij is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. NS en ProRail noemen dergelijke acties levensgevaarlijk. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland sluit aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij. Een brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door twee piloten, één voor de bewegingen en één voor de camera. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens. De Nederlandse politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechts protest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: balen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens. De Nederlandse politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.

0: je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens. De Nederlandse politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Het weer nog, vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan. Er valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.